0: Radio. RBS Nieuws.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

daarmee wisten we ook dat de King of Rock and Roll niet zomaar een king was. Het was Elvis Presley met Jailhouse Rock 1957 en nog eens heruitgebracht in 1974. Hele goedemorgen, dinsdag 29 september zijn we ondertussen geworden. Die septembermaand die gaat ons verlaten binnenkort en dan wordt het tijd voor oktober. De vallende blaren, de herfst volop. En met een beetje zon kan het nog een fantastisch seizoen worden, vind ik. Hele goedemorgen, van harte welkom.

mee zingen, mag ook. In elk geval een leuk plaatje om de ochtend mee te starten. Zalig om mee wakker te worden. Ah, vaak was dat met Don't Let Go. En daarvoor Annie Lennox, die fantastische stem van de Eurythmics met Miracle of Love. David Bowie scoorde in 1987 Day In, Day Out, een single die toen uitkwam. En die single die hoor je straks na Queen of My Heart. Hier is Westlife.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

beste van jezelf geven, dat weet Udo heel goed hoe je dat moet doen. En hij deed het weer met zijn recentste. Je hoorde hem met Yamina. Straks de Pussycat Dolls, maar eerst Pink met What About Us.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Hey Disbart, we gaan even kijken welke weer het wordt. Wel, het wordt speciaal weer, dat kan je toch wel zeggen. Zeker eind september. Want vandaag wordt het na het oplossen van een beetje ochtendgrijs links en rechts vrij zonnig en erg warm. Ja, die temperaturen die kunnen gaan tot 30 graden vandaag. Je hoort het goed, 30 graden misschien wel in de Kempen. En bij ons toch zo'n 26, 27 graden. Amai. Hier zijn de Pet Shop Boys.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

Live the Outside Alone. Anastasia was dat. Ja, je zal hem meemaken natuurlijk. Eind september zijn we. Dit wil zeggen dat oktober eraan komt. En dat is goed nieuws voor de grote en kleine kinderen van Zeelen. Want van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober staat het Zandbergplein in Zeelen. Opnieuw in het teken van de oktoberkermis. 10 dagen lang kunnen bezoekers terecht op de kermis. Je kan er van alles meemaken. Alles wat een kermis kan bieden, dat maak je dan mee tussen 2 en 11 oktober in Zeelen. Als je concrete info wil, dan kan je altijd terecht op de website van de gemeente Zeelen. Hier is P. Lion, Happy Children. Dat zal wel.

Ze konden een spelletje gekaart hebben, maar ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben een song gemaakt. Chris Cross Amsterdam, Donnie, Tino Maarten en André Hazes, die vier. En met deze Wham gaan we naar het nieuws van 8 uur. Koen Vervreemd komt eraan. Tot zo, tot na.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot

0: onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

noteren, 1978. Ik was volop aan het puberen en toen zag ik deze Grease met Olivia Newton-John en John Travolta. En ik moet zeggen, dat deed me toch wel iets. Grease Lightning hoort je. Hele goede morgen. Dinsdag 29 september zijn we iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Tot en met 9 uur. Hits en Classics, allemaal voor jou.

op zijn hoogtepunt in de jaren 90, dankzij Bob Marley en de Wailers met Iron Lion Zion en daarvoor Clubhouse met een versie van Billie Jean. Straks Brandy en Ray G met Another Day in Paradise. Het was een hit die ze in 2001 scoorde, maar is deze iconische, legendarische ster van Stan van Samang.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Harris maakt de single van Freya Sky met Silent Treatment. En ik zeg dat niet alleen. Er zijn heel wat luisteraars die dat zeggen. Want ze staat met deze single al 10 weken in de hitlijsten. No Eyes Is It uit 2013. Clapton featuring Ja.

29 september zijn we tijd voor onze radioklassieker. Het is een song die dateert uit de jaren 70, 1979. En er werd een wereldhit mee gescoord. When You're in Love with a Beautiful Woman. Straks komt hij eraan. De enige echte Dr. Hook. Maar eerst dit nummer, ook een beetje iconisch, ook een klassieker. Hier is Blanda.

0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging, aflevering 6, is er 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag en dat om 5:50. Het tweede seizoen van Borgen is om 10:50. En Sterrenwensochtend is om 11:50. Huisgenoten, dat is er om 12:00. En Clips à la carte zijn er om 11:50. Comedy is er om 12:30. En een special rond Fats Domino deel 1 is er om 1:05. Het pleintje is er om 14:00. En Mr. Johnson, dat is een film, is 3:15. De Beverly Hillbillies is er om 16:30. En Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.330 is er om 17:50. En Mooi en Bedogenloos met aflevering 9.539 is er om 6:55. Van Droom tot Tuin is er vanavond om 7:05. De Provence is er vanavond om 7:55. En Op Bezoek, dat is er ook nog om 8:05.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

met Sober, een hit uit 2009. Maar misschien moet je die toch sober houden, want het is vandaag zomer. Het wordt zomerdag vandaag. En morgen wordt het ook nog een fantastische warme dag. Misschien een tijd voor een uitstapje te maken of naar een marktje te gaan. Altijd gezellig. Vandaag is het trouwens markt in Zeelen.

tijd voor de collega's en ook tijd voor regionaal nieuws. Dat hoor je deze ochtend door Guy de Prater. Ik ga eruit met een toepasselijk plaatje. Niet voor de herfst, maar wel voor de zomer, want het wordt een zomerse warme dag vandaag. Hier is In the Summertime, Mago Jerry. Maak er nog een hele zonnige warme dag van. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn dinsdag 29 september vandaag. Van harte welkom bij RBS. In Oudegem is een nieuwe kilometer fietssnelweg officieel geopend. Het fietspad loopt over een oude spoorwegbedding van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De verbinding moet fietsen tussen Dendermonde en Aalst veiliger en comfortabeler maken. Het nieuwe traject is vanaf zaterdag 3 oktober volledig toegankelijk. De aanleg kostte bijna 640.000 euro. Tegen begin 2028 moet de fietssnelweg verder doorlopen richting Gijzegem en richting het station van Aalst. Daknam Dorp in Lokeren wordt vanaf maandag 5 oktober ongeveer 2 weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Onder de weg komt een tunnel voor otters en andere dieren. Onderzoek toont aan dat de dieren van nature uit de oevers van waterlopen volgen en niet onder bruggen zwemmen. Ze steken op sommige plaatsen de rijweg over wanneer er geen veilige doorgang is. Daarom wordt er nu een tunnel aangelegd aan de kruising met de Hierlandstraatbeek en Daknam Dorp. Een afsluiting langs de berm moet de dieren naar de veilige doorgang leiden en zo aanrijdingen voorkomen. De oktoberkermis in Zeelen keert van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober terug naar het Zandbergplein. De kermis opent op vrijdag. De officiële opening volgt een dag later. Op dinsdag 6 oktober vindt de jaarmarkt plaats. Ook de jeugdkloddenworp en de kermiskoers staan opnieuw op het programma. Op zaterdag 10 oktober is er een vuurwerkshow aan vrije tijd Site de Wiek de Klodden. Het volledige programma van de oktoberkermis staat op de website van de gemeente Zeelen. En de 18-jarige Laure Verbeek uit Hamme is verkozen tot meest verdienstelijke leerling van Richtpunt Campus Hamme. Ze is de eerste vrouw die de prijs ontvangt. Laure volgt de richting binnenschrijnwerk en interieur. Ze kreeg een geldprijs, een diploma en een medaille van het 2e bataljon Jagers te Paard. De prijs werd uitgereikt na de Wuitensmarsen. Die lokten dit jaar een record aantal van 8.004 wandelaars naar Hamme. Een deel van de opbrengst gaat naar Tink Pink. De organisatie ontvangt 4.002 euro. En tot zover een paar nieuwsfeiten uit onze regio hier voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug met nieuwe feiten. Tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

Twee stand-up veteranen bundelen hun krachten voor een avond vol scherpe humor. Nigel Williams en Raf Koppens brengen samen Double Trouble naar CC Belgica in Dendermonde. Beide comedians staan elk 45 minuten op het podium met recht voor de raapse stand-up, herkenbare observaties en stevige punchlines. Opmerkelijk hierbij is dat ze om het kwartier apart op het podium komen. Ze nemen geen blad voor de mond en schuwen ook ongemakkelijke thema's niet. In een tijd waarin meningen vaak voorzichtig worden geformuleerd, kiezen Williams en Koppens resoluut voor klare taal, zelfrelativering en een gezonde dosis tegenstem. Verwacht dus geen veilig entertainment, maar wel veel lachen en stof tot nadenken. Double Trouble vindt plaats op zaterdag 10 oktober om 20 uur in CC Belgica in Dendermonde. Samen zijn Nigel Williams en Raf Koppens goed voor meer dan 60 jaar comedy-ervaring.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Dromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.

0: LBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevi.

Dit schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.

Can't Stop the Music. De titelsong van de gelijknamige musicalfilm waarin de Village People zelf ook meespeelden. De film was één grote flop, maar was uiteindelijk wel de aanleiding voor een nieuwe award, namelijk de Razzies, de jaarlijkse prijs voor de slechtste film zelfs. 2 uur lang classics en hits, je hoort ze weer hier bij ons bij RBS.

0: Matter What. Het werd de best verkochte boysband single van de jaren 90 in het Verenigd Koninkrijk. Al is het geen oorspronkelijke boyzone song. Want het komt uit de musical Whistle Down the Wind. Werd geschreven door onder andere Jim Steinman. De man die ook staat achter heel wat grote hits van Meatloaf. Boyzone was dat.
1: RBS Radio. Jouw feel-good radio met de relaxte muziekmix.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Vlaamse zanger uit Zedelgem, David van Dijk. Grote bewondering had hij ook al voor het Nederlandstalige levenslied. En ook Wiltura speelt een belangrijke rol in zijn carrière. Jawel, het is een grote voorbeeld waar hij ook al mocht mee optreden in het verleden.

met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: ik glij naar binnen, zet me daar achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

verhaal. Maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

geen eerste, tweede of derde versnelling. Gewoon meteen de voet tegen de vloer. Ja, het was echt wel plankgas voor deze Line de Douw. Hoe was dat? En ook dit is Belgisch van Joris van Rossum alias Meteor. Nummer van vorig jaar. Dit is Nachtregen. MUZIEK

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn dinsdag 29 september vandaag. Van harte welkom bij RBS. In Oudegem is een nieuwe kilometer fietssnelweg officieel geopend. Het fietspad loopt over een oude spoorwegbedding van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De verbinding moet fietsen tussen Dendermonde en Aalst veiliger en comfortabeler maken. Het nieuwe traject is vanaf zaterdag 3 oktober volledig toegankelijk. De aanleg kostte bijna €640.000. Tegen begin 2028 moet de fietssnelweg verder doorlopen richting Gijzegem en richting het station van Aalst. Daknam Dorp in Lokeren wordt vanaf maandag 5 oktober ongeveer 2 weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Onder de weg komt een tunnel voor otters en andere dieren. Onderzoek toont aan dat de dieren van nature uit de oevers van waterlopen volgen en niet onder bruggen zwemmen. Ze steken op sommige plaatsen de rijweg over wanneer er geen veilige doorgang is. Daarom wordt er nu een tunnel aangelegd aan de kruising met de Hierlandstraat.

0: Beek en Daknamdorp. Een afsluiting langs de berm moet de dieren naar de veilige doorgang leiden en zo aanrijdingen voorkomen. De oktoberkermis in Zeelen keert van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober terug naar het Zandbergplein. De kermis opent op vrijdag. De officiële opening volgt een dag later. Op dinsdag 6 oktober vindt de jaarmarkt plaats. Ook de jeugd Kloddeworp en de kermiskoers staan opnieuw op het programma. Op zaterdag 10 oktober is er een vuurwerkshow. Aan vrije tijd zitten de week de Klodde. Het volledige programma van de oktoberkermis staat op de website van de gemeente Zeelen. En de 18-jarige Laure Verbeek uit Hamme is verkozen tot meest verdienstelijke leerling van Richtpunt Campus Hamme. Ze is de eerste vrouw die de prijs ontvangt. Laure volgt de richting binnenschrijnwerk en interieur. Ze kreeg een geldprijs, een diploma en een medaille van het 2e bataljon Jagers te Paard. De prijs werd uitgereikt na de Wuitensmarsen. Die lokten dit jaar een recordaantal van 8.004 wandelaars naar Hamme. Een deel van de opbrengst gaat naar Tink Pink. De organisatie ontvangt €4.002. En tot zover een paar nieuwsfeiten uit onze regio hier voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug met nieuwe feiten. Tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: beetje verrassend toch wel als we de geschiedenis rond dit nummer gaan lezen. Want het nummer werd geschreven door Bruce Springsteen. Was eigenlijk bedoeld voor Elvis Presley. Maar die overleed nog voor hij het nummer kon opnemen. En dan werd het maar een nummer voor de Pointer Sisters. Uit 1979 was dat Fire.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

tegemoet naar het Eurovisie Songfestival. Ja, het is ook al 27 jaar geleden ondertussen. Vanessa Schinutter was dat met Like the Wind. Ze was 12e van de 23 landen daar. En het was trouwens ook het beste Vlaamse songfestivalresultaat sinds Lilian Saint-Pierre in 1987. En dan nu muziek van Coldplay. Dit is Speed of Sound.

0: prijsvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

helemaal niet de bedoeling om samen een duet te maken. Babette vertelde dat ze via Instagram eigenlijk met Maxime in contact kwam en dat ze zo in de studio beland zijn. Maxime en Babette was dat, met Hoe dan ook.

De Noorse zangeres, ja, ze was nog maar een tiener toen haar carrière plotseling echt wel ontplofte. Lena Marlin was dat. Uit 1999 met Sitting Down Here. Een duet van Queen en David Bowie. Het begin doet me altijd een beetje denken aan die hit Ice Ice Baby. Hier zijn ze met Under Pressure.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

Yesterday, Today and Tomorrow hit voor Ber was dat. Ja, Belgisch werk op de radio hier bij ons bij RBS. De Britse dancegroep Olive, ja, zij hadden een nummer dat uitgroeide tot hun grootste internationale klassieker. Zelfs een nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk in 1997. You're not alone.

Hello, is it me you looking for? Ja, legendarische woorden van Lionel Richie waren dat uit 84 met Hello. En daarmee zijn we er alweer bijna door. 2 uur lang al die classics en hits hier tussen 10 en 12. Morgen ben ik er heel graag terug bij om 10 uur. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek en om 1 uur neemt collega Dominique het over. Tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 12 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

We zouden hem kunnen omschrijven als een ruige biker met een hart van goud. Maar ook op RBS geeft hij vol gas en laat hij al eens een motor muzikaal brullen. Gerry is je companion op zaterdagochtend vanaf 8 uur in de Bende van Bakeland.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 1 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn dinsdag 29 september vandaag. Van harte welkom bij RBS. In Oudegem is een nieuwe kilometer fietssnelweg officieel geopend. Het fietspad loopt over een oude spoorwegbedding van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De verbinding moet fietsen tussen Dendermonde en Aalst veiliger en comfortabeler maken. Het nieuwe traject is vanaf zaterdag 3 oktober volledig toegankelijk. De aanleg kostte bijna €640.000. Tegen begin 2028 moet de fietssnelweg verder doorlopen richting Gijzegem en richting het station van Aalst. Daknam Dorp in Lokeren wordt vanaf maandag 5 oktober ongeveer 2 weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Onder de weg komt een tunnel voor otters en andere dieren. Onderzoek toont aan dat de dieren van nature uit de oevers van waterlopen volgen en niet onder bruggen zwemmen. Ze steken op sommige plaatsen de rijweg over wanneer er geen veilige doorgang is. Daarom wordt er nu een tunnel aangelegd aan de kruising met de Hierlandstraatbeek en Daknam Dorp. Een afsluiting langs de berm moet de dieren naar de veilige doorgang leiden en zo aanrijdingen voorkomen. De oktoberkermis in Zeelen keert van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober terug naar het Zandbergplein. De kermis opent op vrijdag. De officiële opening volgt een dag later. Op dinsdag 6 oktober vindt de jaarmarkt plaats. Ook de jeugdkloddenworp en de kermiskoers staan opnieuw op het programma. Op zaterdag 10 oktober is er een vuurwerkshow. Aan vrije tijd zitten de week de klodden. Het volledige programma van de oktoberkermis staat op de website van de gemeente Zeelen. En de 18-jarige Laure Verbeek uit Hamme is verkozen tot meest verdienstelijke leerling van Richtpunt Campus Hamme. Ze is de eerste vrouw die de prijs ontvangt. Laure volgt de richting binnenschrijnwerk en interieur. Ze kreeg een geldprijs, een diploma en een medaille van het 2e bataljon Jagers te Paard. De prijs werd uitgereikt na de Wuitensmarsen. Die lokten dit jaar een recordaantal van 8.004 wandelaars naar Hamme. Een deel van de opbrengst gaat naar Tink Pink. De organisatie ontvangt €4.002.

0: En tot zover een paar nieuwsfeiten uit onze regio hier voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug met nieuwe feiten. Tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

beetje egoïsme was hier op zijn plaats. Inderdaad, Me, Myself and I, dat was een nummer van De La Soul. En daarmee heet ik u welkom voor weer 2 uur de hits en de classics op RBS Radio. Zometeen Zucchero en Paul Young. Zij zongen in 1991 het duet Senza Una Donna. Maar eerst deze van Rita Coolidge.

0: Senza Una Donna, een mooi nummer van Zucchero en Paul Young. En zo komen we voor deze dinsdag uit op onze eerste drie platen op een rij. Three Mates komen eraan met Summer's Gone. Dat is een beetje van waar, maar ook helemaal niet deze week. Udo die heeft nog eens over zijn winter in July. Terugblikken op een mooie zomer. En hier is Right Said Fred, die staat goed met zichzelf.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Easy, een nummer van Knals Barkley. Daarvoor Alex Warren met Passenger. En nu tijd maken voor Louis Tucker. Nog eens luisteren naar het mooie Midnight Blue.

er zijn zo van die plaatjes waarvan je denkt, oei, dat is lang geleden en daar had ik niet meer aan gedacht. Maar ja, dat was er zo eentje van Louis Tucker met Midnight Blue. Gunter Neefs, die kunnen we ook niet vergeten. Hier is hij met Ik blijf bij jou.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.

Ja, bij deze plaat van CNC Music Factory heb ik ook helemaal niet kunnen blijven stilzitten. Gonna make you sweat. Zo, we gaan naar 2 uur. Voor die tijd gaan we nog solliciteren met Janse Baggeband. En ja, verleden week bereikte ons het spijtige nieuws dat Rito Mitsuko met dit nummer Marcia Baila, daar kennen we haar vooral van, niet meer bij ons is. Daarom nog eens deze plaat van haar.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2:00.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 3 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum.

0: Ludik Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
1: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
0: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bikeparts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dodd de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.

0: het midden van de jaren 80, The Cars en Drive. Op deze dinsdag 29 september zijn we zo goed en wel begonnen aan onze avondspits.
1: Christophe en Jong.
0: En dat is bij mij de komende twee uur hier op de radio. En ook met deze man hier die spontaan de zon doet schijnen. Julio Iglesias, hier is Quiero.

van een hyperkinetisch nummer, dit hier. Bee Bumble en de Stingers en Nat Rocker in het begin van de jaren 60. Zometeen Milo Meskens bij ons. Daar eerst Rihanna.

Alain Rumu is een Belgische politiedirecteur op rust en criminoloog, vooral bekend als de medeoprichter en jarenlang het gezicht van de zelfvermiste personen van de federale politie. Hij stond van 1995 tot zijn pensioen in 2025 aan het hoofd van deze gespecialiseerde eenheid, die werd opgericht na de zaak Dutroux om onrustwekkende verdwijningen efficiënter te onderzoeken. Rumu groeide uit tot een van de meest gerespecteerde experts in België op het vlak van vermissingszaken. Naast zijn politiewerk schreef hij samen met Wim de Bok het boek Zeg Nooit Nooit, 15 jaar zelfvermiste personen. Op donderdag 5 november kan je in de bibliotheek van Dendermonde terecht voor de lezing True Crime door Alain. De start is om 19:30 's avonds en einde is voorzien rond 10 uur.

0: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

song Everybody Have Fun Tonight. Allee, het is te hopen. Pharrell Williams erachteraan van een jaar of 11 geleden. Freedom. Zometeen Nederlandstalig werk van Doe Maar uit de jaren 80. Maar eerst Mario Winans.

Je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.

leuk om dit nog eens terug te horen uit het begin van de Lily's Point of View van DB Boulevard. Hier bij ons te luisteren bij RBS Radio, waar we zometeen even plaats maken voor het regionale nieuws. Dat is er om 5 uur tot de tijd. Onder meer deze monsterhit uit het begin van de jaren 90. Chinese, I love your smile. Tot zo.

0: PS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel.

0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
2: We zijn dinsdag 29 september vandaag. Van harte welkom bij RBS. In Oudegem is een nieuwe kilometer fietssnelweg officieel geopend. Het fietspad loopt over een oude spoorwegbedding van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De verbinding moet fietsen tussen Dendermonde en Aalst veiliger en comfortabeler maken. Het nieuwe traject is vanaf zaterdag 3 oktober volledig toegankelijk. De aanleg kostte bijna €640.000. Tegen begin 2028 moet de fietssnelweg verder doorlopen richting Gijzeg en richting het station van Aalst. Daknam Dorp in Lokeren wordt vanaf maandag 5 oktober ongeveer 2 weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Onder de weg komt een tunnel voor otters en andere dieren. Onderzoek toont aan dat de dieren van nature uit de oevers van waterlopen volgen en niet onder bruggen zwemmen. Ze steken op sommige plaatsen de rijweg over wanneer er geen veilige doorgang is. Daarom wordt er nu een tunnel aangelegd aan de kruising met de Hierlandstraatbeek en Daknam Dorp. Een afsluiting langs de berm moet de dieren naar de veilige doorgang leiden en zo aanrijdingen voorkomen. De oktoberkermis in Zeelen keert van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober terug naar het Zandbergplein. De kermis opent op vrijdag, de officiële opening volgt een dag later. Op dinsdag 6 oktober vindt de jaarmarkt plaats. Ook de jeugdkloddenworp en de kermiskoers staan opnieuw op het programma. Op zaterdag 10 oktober is er een vuurwerkshow. Aan vrije tijd zitten de week de klodden. Het volledige programma van de oktoberkermis staat op de website van de gemeente Zeelen. En de 18-jarige Laure Verbeek uit Hamme is verkozen tot meest verdienstelijke leerling van Richtpunt Campus Hamme. Ze is de eerste vrouw die de prijs ontvangt. Laure volgt de richting binnenschrijnwerk en interieur. Ze kreeg een geldprijs, een diploma en een medaille van het 2e bataljon Jagers te Paard. De prijs werd uitgereikt na de Wuitensmarsen. Die lokten dit jaar een recordaantal van 8.004 wandelaars naar Hamme. Een deel van de opbrengst gaat naar Tink Pink. De organisatie ontvangt €4.002. En tot zover een paar nieuwsfeiten uit onze regio hier voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug met nieuwe feiten. Tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: 21 deelde van de avondspits vandaag met Tina Turner en in het midden van de jaren 80 Private Dancer. Het is dinsdag vandaag, 29 september, nog een uurtje met mij.
1: Christophe Hennion.
0: En nu ook met deze hier prachtnummer van Billy Joel. Het is

0: Engelbert Humperdinck. Even een beetje rustiger op de radio met There Goes My Everything. Magic System, zometeen met Magic in the Air. Dat is er zometeen naar Twars.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Emily Key en Zara Larsson, Never Forget You. Ook alweer van een jaar of 11 geleden. Met de voornochte Maisonettes en Heartache Avenue uit het begin van de jaren 80. Zometeen terug naar midden jaren 90. Doen met Duke. So in love.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Droomen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.

zo denken dat het van gisteren was, maar het is ook alweer van 22 jaar geleden. Lowless Team van de Shapeshifters nog eens hier bij ons te beluisteren. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Die is er zometeen na 6 uur bij. En die zal weer een lap opgeven zometeen na 6 uur. Ik laat je onder meer met Lionel Richie uit het midden van de jaren 90 ongeveer. Climbing graag. Tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

garage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt. Er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manhart volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.

formatie T-Set. Met een solowerkje van hem uit 1968. Een cover van Neil Diamond, die trouwens ook nog hit is geweest voor UB40. Red Red Wine Made Me Things to Forget.

Mod, I just can't get enough. En dan is er de Facebookvers. Nee, je hoeft jezelf niet te veranderen om goed genoeg te zijn. Laat de gedachte los dat je ooit niet goed genoeg was. Je bent precies goed zoals je bent.

when I'm awake in my dreams.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Scout. Welke Scout? Dang Dang van de Cousins, die we nog kennen van de Killiwatch. Ze waren eentje van de eerste Belgische bands die internationaal wisten te scoren.

0: The Police, a message in a bottle. In de nabije toekomst wordt de boodschap op de fles gezet. Alcohol schaadt de gezondheid. Message in a bottle was nummer 1 in de hitlijsten op 29 september 1979.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: 6 jaar geleden, de Radio Veronica alarmschijf van 29 september 1973... was het deze van Adriano Celentano. Het brabbeltaaltje van Prison Call in Insane Shoe Show.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelen-consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Detroit Spinners. Could it be I am falling in love with you? Nog maar een beetje voorzichtig mee zijn. Het kan je blessures bezorgen, zoals kapotte knie of ellebogen. Of misschien wel een gebroken hart.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 29 september 1964. Het viertal was teruggekeerd van een succesvol tournee door Noord-Amerika en keerde op deze dag weer naar de Abbey Road Studio om verder te werken aan hun langspeler Beatles for Sale. Er werd gewerkt aan drie nummers. Every Little Thing, I Don't Want to Spoil the Party en What You're Doing. George Harrison was echter te laat op de afspraak en speelde niet mee bij de eerste opnames. De daaropvolgende dagen werd er nog verschillende remakes gemaakt, totdat iedereen tevreden was.

single die uit het medio van de 50s, Frankie Lane. A Kiss Can Change the World. De dames van Sixpence Non the Richer die zijn alvast overtuigd en die vragen het heel lief. Kiss me. Ik ben er weer over 23 uur. Als je zin mocht hebben, dan maar weer. Hoi.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn dinsdag 29 september vandaag. Van harte welkom bij RBS. In Oudegem is een nieuwe kilometer fietssnelweg officieel geopend. Het fietspad loopt over een oude spoorwegbedding van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De verbinding moet fietsen tussen Dendermonde en Aalst veiliger en comfortabeler maken. Het nieuwe traject is vanaf

0: over wanneer er geen veilige doorgang is. Daarom wordt er nu een tunnel aangelegd aan de kruising met de Hierlandstraatbeek en Daknam Dorp. Een afsluiting langs de berm moet de dieren naar de veilige doorgang leiden en zo aanrijdingen voorkomen. De oktoberkermis in Zeelen keert van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober terug naar het Zandbergplein. De kermis opent op vrijdag. De officiële opening volgt een dag later. Op dinsdag 6 oktober vindt de jaarmarkt plaats. Ook de jeugd Kloddeworp en de kermiskoers staan opnieuw op het programma. Op zaterdag 10 oktober is er een vuurwerkshow aan vrije tijd Site de Wiek de Klodde. Het volledige programma van de oktoberkermis staat op de website van de gemeente Zeelen. En de 18-jarige Laure Verbeek uit Hamme is verkozen tot meest verdienstelijke leerling van Richtpunt Campus Hamme. Ze is de eerste vrouw die de prijs ontvangt. Laure volgt de richting binnenschrijnwerk en interieur. Ze kreeg een geldprijs, een diploma en een medaille van het 2e bataljon Jagers te Paard. De prijs werd uitgereikt na de Wuitensmarsen. Die lokten dit jaar een recordaantal van 8.004 wandelaars naar Hamme. Een deel van de opbrengst gaat naar Tink Pink. De organisatie ontvangt €4.002. En tot zover een paar nieuwsfeiten uit onze regio hier voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug met nieuwe feiten. Tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord. Dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kind.

En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.

toch wel zo herkenbaar. De elektrische piano en de stem van John Mayall, het waren de gebruikelijke ingrediënten van het Engelse blues-icoon. De ex-frontman van de Bluesbreakers gaf hiermee het startsein voor een nieuwe aflevering All Time Blues. Tot 22 uur zit het duo Mark en Walter in Studio 7, voorzien van een gloednieuwe playlist. John Mayall mocht die vandaag openen met I Wish I Had. Dit is Radio RBS op dinsdagavond. Welkom aan boord.

0: Ja, het was duidelijk. Na hun samenwerking aan het album Guitar Brothers was het wel degelijk Otis Grant die Joe Louis Walker het juiste pad aanwees. Daarna ging het zeer snel voor Walker. In 2003 de release van In the Morning en enkele jaren later Witness to the Blues met de nodige support van Duke Robillard was dat toen. Rollin' and Tumblin' werd een geslaagde versie van de veelgecoverde klassieker.
1: All Time Blues.

This one down. Ondanks de vele projecten waar deze Eric Bibb aan meewerkt, vond hij toch nog enige ruimte om de CD One Mississippi uit te brengen. Nieuw werk van de getalenteerde singer-songwriter is bij ons natuurlijk altijd welkom. Voor de eerste promoting van de schijf stuurde Eric de pilootsingle This One Don't de wereld in. Het werd een ritmische en vooral een dansbaar nummer. Omar en de Holders dan weer, die hebben dan een nummer klaarstaan voor onze premier Bart de Wever. Hard Times in a Land of Plenty.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.
9: More music, less bull on RBS.

0: Sonny Rhodes was dat. Ja, hij was niet meteen de man die stevast opduikt in de playlisten van ons programma. Maar dat zijn blues aanstekelijk werd, dat staat als een paal boven water. We ontdekten nog wat ander werk van de bluesperformer uit het album Out of Control, met onder meer dit nummer, Dollar Bill Woman. Het is tijd voor de wekelijkse interventie van collega Walter. Hier komt hij met zijn rubriek.
1: Walter met What About the Blues.
2: Het openingscommentaar van Rudy Foster's nieuwe plaat brengt ons meer dan 20 jaar terug om Rudy te zien optreden in een kleine steeg in Austin voor slechts zo'n 50 nieuwsgierige toeschouwers. Ze had toen de blues- en gospelvaardigheden. Het was duidelijk dat haar toekomst veelbelovend was, hoewel haar folkbluesbenadering destijds vrij elementair was. Leuke momenten voor haar: de BMA Coco Taylor Award in 2015... twee Grammy-nominaties en een Grammy-overwinning in 2025 voor haar album Millie Yates. De titel van haar nieuwe album, Just Say Yes, verwijst naar een plakbriefje dat ze aan zichzelf schreef toen ze haar droom om terug te keren naar muziek herleefde, na voor haar moeder te hebben gezorgd. Ook dit album markeert een nieuwe overgang. Foster moest in december een knieoperatie ondergaan. Ze heeft haar live-optredens moeten aanpassen om weinig belasting op haar knie te krijgen. Voordat ze eerder een operatie onderging, stelde ze een succesvol team van het Grammy-winnend album samen: Tyler Bryant en zijn vrouw Rebecca Lovell. Uiteindelijk voegden Larking Poo's Megan Lovell en Megan's man Mike Steele zich bij de groep. Bryant produceerde en is hier de belangrijke aanjager met meerdere instrumenten. Hij schreef samen met Rebecca deze nummers en ook samen met Foster natuurlijk. Nummers die een mix van folk, country, rock, blues, soul en gospel omvatten. De nummers zijn diep persoonlijk, aangezien Foster's relatie met haar partner destijds onder druk stond. Ze zegt: dit was mijn manier om trouw te blijven aan wie ik ben en te weten dat ik weer een nieuwe overgang in mijn leven zit. En zo ontstaan deze albums gewoon. De muzikale rollen van de Lowells en Seal zijn klein, met andere leden van de kernband, waaronder drummers Kevin McGowan en Ben Satterley, bassist Dominic Davis en toetsenist Michael Webb. Het nummer Doubling Back brengt de band op volle toeren, waarbij de rockgroove wordt opgevoerd. De song Tangled Up verwijst naar een gestreste Foster, verwarmd door een speciale soep gemaakt door Bryant, en die haar daarmee op haar gemak stelt. Ze laat het allemaal weer met volle kracht los. Terwijl ze de twee woorden zingt, voelt men de muren trillen. Op het stampende Maybe It Up, ondersteund door de indrukwekkende gitaar van Bryant, neemt Foster haar eigen achtergrondzang op, zoals ook op de andere nummers. Over een stevige baslijn van Bryant kiest Foster voor de veranda, die doet denken aan haar vroegere werk op Reach-In. Met dank aan rock'n'bluesmuse.com. Het is gewoon een schitterend album, Just Say Yes. Welkom bij All-Time Blues, Rudy Foster. De keuze was zeker niet makkelijk, maar luister maar mee naar Maybe It Up, Rudy Foster.

0: William Bell. This is Where I Live lijkt wel een ode aan het bluesgeslacht Bell. Na zijn grootvader Cary en zijn vader Lurie Bell staat William een pak steviger in zijn eigen schoenen. Hij is momenteel de coming man van de familie door zijn award voor The Three of Me in de categorie traditionele rhythm and blues. William zweert bij een klassieke aanpak zoals dit nummer Mississippi Arkansas Bridge, zei hij dan wel op de wijze van, ja, we zeggen maar gewoon Albert King.
1: Bell Blues, jongens van bij ons.
0: Bell Blues is een term die bij All Time Blues is ontstaan om de bands van bij ons een duwtje in de rug te geven. Met de band Maxwell Street Blues Band komen we terecht in de West-Vlaamse blues scene van weleer. Namen als Marino Noppe en Willy de Vleeschouwer laten allicht een belletje rinkelen bij de Vlaamse bluesliefhebber. Met Everything's Gonna Be Alright werd de nummer van Otis Spann live aangepakt.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Ja, dit was Jimmy Thackeray nog eens een keertje op de covertour. Voor de gelegenheid waagde hij zich aan de virtuoos Stevie Ray Vaughan met de track Rude Mood. Een van die nummers waarmee het betreurde talent zijn kunnen bewees. De versie van Jimmy duurde wel een ietsje langer dan het origineel en kreeg ook een plaats op zijn album Empty Arms Motel. Het moet in de zomer van 2008 zijn geweest toen Solomon Burke zijn nieuwste album Like a Fire uitbracht. Het vuurtje werd flink opgepookt door een meer dan behoorlijk All-Stars band met onder meer Cabmo, Ben Harper en Eric Clapton. A Minute to Rest and a Second to Pray was getekend Ben Harper.

0: Sidekick. Een zijsprongetje in de blues.
1: Het steekt gewoon ja, de kop op. Projecten blijken de nieuwe trend te zijn in de muziekwereld en ook de blues ontsnapt daar niet aan. Dit project noemt zichzelf Noni Moto. Het project staat voor moderne, temperamentvolle blues, rock en Americana music en zijn bekend om hun hoge energie. Groovy blues, delta slide guitar of elektrische bluesrock, het ganse project laat zich leiden door Vintage Roadhouse. Luister maar mee naar deze Midnight Dust Boogie.

Zeker en vast een krachtige uitvoering. Nonny Moto met Midnight Dust Boogie. Maar op die manier wordt het alsmaar moeilijker om bands te gaan onderscheiden die ofwel gedeeltelijk ofwel helemaal onder invloed zijn van EI. En bij Nonny Moto is er wel ja een verwijzing naar EI. Chick Willis, een bluesveteraan, die heeft zowat zijn eigen mening over allemaal die EI-toestanden. You got the devil in you.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt. Er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar.

Slim Langford, het brein achter Too Slim en de Taildraggers, wist verdomd goed waar hij mee bezig was. 6 noteringen in de album top 10 van Billboard, met als gevolg een Racem Award erachteraan. Hij bracht alles onder in 1 grote double pack CD onder de naam Anthology, waarbij deze track Peace with the Maker.

0: het album Painted On werd ooit geproduceerd door frontman Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. En dat deed hij in samenwerking met Steve Berlin van Los Lobos. 8 nieuwe nummers omvatten de cd, waaronder Hard Knock. Door de typerende zang van smoelschuiver Wilson en reizende sterren zoals er waren Kirk Fletcher en Nick Curran, bleven ze wel trouw aan die onmiskenbare sound van de T-Birds.
1: All Time Blues.

Ondanks de prille leeftijd van 16 jaar was het album Wonder This World reeds het derde album van het toenmalige wonderkind Johnny Lang. Zo verwonderlijk was dat niet als je weet dat hij zich vanaf zijn 12e op de gitaar stortte. Gebruik maken van het aanbod aan bluesklassiekers was hem ook niet vreemd. Angel of Mercy was een van de geslaagde covers op het album Wonder This World. Ondertussen wordt het aan de tijd voor onze wekelijkse portie Buddy Guy. En daar zijn we zo aan toe, want voortaan noemen we hem The Goat. Een term die staat voor The Greatest of All Time. Voor zijn aandeel in deze aflevering gaan we terug naar 2022... toen hij met The Blues Don't Lie nog maar eens het beste van zichzelf gaf. Het nummer Gunsmoke Blues verdiende tenminste het etiket Blues to the Bone, weliswaar neergezet in samenwerking met Jason Isbell.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom

0: tweede album van Garrett T. Willey bracht de Canadese blues weer eens dichterbij. De jonge man uit Brits-Columbia liet zich vooral beïnvloeden door de Stones, de Stooges, AC/DC en ZZ Top. Als je dat alles vermengt met de stem van Howlin' Wolf, dan staat er natuurlijk kwaliteit op tafel. Uit Bill's Café hoor je zo net het nummer Young Country Boy, naar het schijnt opgedragen aan zijn grootvader.
1: Acoustic Special.
0: Reverend Freakchild, hij is de man die het akoestische genre onderschrijft, maar dan wel met een religieuze boodschap. Het album omvat in feite de remastering van de albums Blues Spirituals en Him Hustler. Zelfs het Billie Holiday nummer God Bless the Child passeert foutloos in deze onderneming. De song Lose This Blues is alvast een stukje DNA uit zijn rijkgevulde carrière.

Samantha Fish. Volgens de gangbare waarden in de blues wordt ze bestempeld als zijnde een jong talent. Als tiener kreeg ze in de Knucklehead Saloon in Kansas City de smaak te pakken. Ze is amper 35, maar vergaarde een pak métier op een vrij korte tijd. In 2020 werd ze nog mee aan Blues with Friends, de awardwinnaar van Dion DiMucci. Via onze playlist van vandaag werd ze mee aan een zoveelste aflevering van All Time Blues. Je kreeg vanuit de track Runaway van Samantha. Samantha Fish, it's a blues thing. Vraag dat maar aan Luther Allison.

schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.

0: Morgan en Jim Suler, ofwel een toonbeeld van Texaanse samenwerking. Als Texaanse bluesgitarist besluit Mike Morgan om Jim Suler te benaderen voor het album Let the Dogs Run. Jim Suler gaat daar graag op in en laat zijn band Monkey Beat even terzijde en gaat in zee met Mike. De cd was verbluffend goed, met remakes zoals deze die je net hoorde, Roll Your Moneymaker.
1: Old school.
0: De band Roomful of Blues kreeg vooral bekendheid door zijn oprichter Duke Robillard. De Duke, die weliswaar oldschool werd opgevoed, gaat tegenwoordig aan de slag als ondersteunend gitarist en songwriter voor andere artiesten. Zijn jongste project draagt de naam Sugar Ray and the Blue Tones, mede door het album Too Far From the Bar. Hier komen ze met hun herkenbare swingstijl. Roomful of Blues met Albie's Boogie.

Bob Margolin samen met Bob Corritori met een stukje uit het album So Far. Bob Corritori, ja, heeft een goede neus voor het opsporen van talenten, zoveel is zeker. Er blijft enkel de vraag met wie hij nog niet speelde. In 1974 zag hij Bob Margolin voor het eerst, toen nog als bandlid van de Muddy Waters Band. Toen ze in 1988 elkaar opnieuw ontmoetten in Corritori's bluesclub The Rhythm Room in Phoenix, gingen ze occasioneel aan het werk, of beter nog, occasioneel aan de slag, zoals op dit nummer Salt River Stomp. De tijd en de klok die tikt ongenadig verder, en dat betekent dat wij met rassenschreden bijna 22 uur beginnen te naderen. Tijd is om afscheid te nemen. Dat doen we vandaag met Zach Harmon en The Drive. Zach Harmon uit Jackson, Mississippi, komt zowat uit de thuisbasis van Elmore James, waar hij werd opgeleid door Sam Myers. Zach Harmon, inmiddels 69, is sterker dan ooit terug met een sprankelend album getiteld Zach Harmon and The Drive Live. Het album werd opgenomen voor een zeer enthousiast publiek en werd ingekleurd met elektrische blues en Southern Soul. Het mooiste voorbeeld werd de track Don't Let The Devil Drive. Het is bijna 22 uur. Jullie wekelijkse bluestrip op RBS zit er bijna op. Bedankt voor de aandacht en u weet het wat ons betreft. Graag tot volgende week.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord. Dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22.

0: niet doen. Het is maar het begin van de speeltuin en dat wil zeggen nog 2 uur lang heel mooie muziek. Dit was BZN en ik ben Bart Staes. Ja, wie zou ik anders zijn op dit uur? Een heel goede avond.
1: Bart Staes, eigenwijze radio.

En die nachtelijke overleg en zo. Als het geld toeneemt, groeit ook de hebzucht. Ik niet gezegd, Juvenalis zei dat. Romeins dichter in de 1e en de 2e eeuw na Christus.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons www.al-anonvl.be. Of bel 03-218-5056. 03-218-5056.

0: Hou je van klassiek?
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool.
0: Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

27 september 2009. We gaan eens eventjes lekker persoonlijk gaan worden. 190 kilometer ten zuidwesten van Samoa-eilanden vindt een aardbeving plaats van 8,0 op de schaal van Richter. Er ontstaat een tsunami die aan zeker 189 mensen het leven kost. En ik ben blij. Er was niemand van mijn familie bij.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

liefde of het is iets helemaal anders. Het zal altijd wel iets zijn, zeker. Dit is ook iets helemaal anders. Is lekker in het Gaans. Lotse Boerke Zutse. Ik kan het niet uitspreken, maar ik kan er wel goed naar luisteren. Tot zo, deel 2.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn dinsdag 29 september vandaag. Van harte welkom bij RBS. In Oudegem is een nieuwe kilometer fietssnelweg officieel geopend. Het fietspad loopt over een oude spoorwegbedding van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De verbinding moet fietsen tussen Dendermonde en Aalst veiliger en comfortabeler maken. Het nieuwe traject is vanaf zaterdag 3 oktober volledig toegankelijk. De aanleg kostte bijna €640.000. Tegen begin 2028 moet de fietssnelweg verder doorlopen richting Gijzeg en richting het station van Aalst. Daknam Dorp in Lokeren wordt vanaf maandag 5 oktober ongeveer 2 weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Onder de weg komt een tunnel voor otters en andere dieren. Onderzoek toont aan dat de dieren van nature uit de oevers van waterlopen volgen en niet onder bruggen zwemmen. Ze steken op sommige plaatsen de rijweg over wanneer er geen veilige doorgang is. Daarom wordt er nu een tunnel aangelegd aan de kruising met de Hierlandstraatbeek en Daknam Dorp. Een afsluiting langs de berm moet de dieren naar de veilige doorgang leiden en zo aanrijdingen voorkomen. De oktoberkermis in Zeelen keert van vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober terug naar het Zandbergplein. De kermis opent op vrijdag. De officiële opening volgt een dag later. Op dinsdag 6 oktober vindt de jaarmarkt plaats. Ook de jeugdkloddenworp en de kermiskoers staan opnieuw op het programma. Op zaterdag 10 oktober is er een vuurwerkshow aan vrije tijd Zitten de Wiek de Klodden. Het volledige programma van de oktoberkermis staat op de website van de gemeente Zeelen. En de 18-jarige Laure Verbeek uit Hamme is verkozen tot meest verdienstelijke leerling van Richtpunt Campus Hamme. Ze is de eerste vrouw die de prijs ontvangt. Laure volgt de richting binnenschrijnwerk en interieur. Ze kreeg een geldprijs, een diploma en een medaille van het 2e bataljon Jagers te Paard. De prijs werd uitgereikt na de Wuitensmarsen. Die lokten dit jaar een record aantal van 8.004 wandelaars naar Hamme. Een deel van de opbrengst gaat naar Tink Pink. De organisatie ontvangt €4.002. En tot zover een paar nieuwsfeiten uit onze regio hier voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug met nieuwe feiten. Tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

Think of You of Janet Jackson. Ja, mooie stem, mooie dame ook. Maar een familie die hier en daar een paar, ja, zal het maar zeggen, een paar feestjes los heeft. Maar goed, niet veel aan te doen zeker.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Je hebt covers en je hebt covers. En om eerlijk te zijn, dit is zo één van die covers die naar mijn aanvoelen toch een beetje beter is dan het origineel. En zolang ze deze van die cover in...

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

We hebben zoveel plezier dat we gewoon gaan slapen. Wat mij betreft nog een hele goede nacht gewenst. En geniet morgen zeker vast van de collega's. Dus Peter die begint en ik die de deur sluit. Tot dan.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt. Er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manhart volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.